Dit was tot slot van de vijfde uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015, de suite Solo's in Ruimtes van Maarten Altena. Uitgevoerd door Walter van Houwe, Paul Lovens en het En Accord strijkkwartet. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel, die ook verantwoordelijk was voor de productie van beide opnames en die dit programma met veel plezier voor u samenstelde. Volgende maand, op 6 juni, is de volgende uitzending over November Music 2015. En u kunt dan luisteren naar muziek van Ambrose Eckenmusar, van het Amsterdam Duo en Lunatree.

U luistert naar de Concertzender met de komende twee uur het programma Concertzender Live. Vandaag de zesde uitzending met opnames van het festival November Music 2015, dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden tot eind dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live-opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat het Nederlandse Dudok-kwartet op 7 november gaf in de pleitzaal van de Muzerijen. Aldaar werd in een uitgebreid programma onder de titel Nieuwe Geluiden aandacht besteed aan de toekomstige generatie componisten en muzici. In dit geval leverde dat de première op van O Engel O Revisited, een energieke compositie voor strijkkwartet van de jonge Nederlandse componist Max Knigge. Kleuren, sferen, spanning en energieke structuren, een muzikale vertelling van het gevoel van gespannen verwachting in drie afwisselende delen. Er zijn duidelijk invloeden uit de jazzmuziek met als grote inspirator jazzgitarist Anton Goudsmit. Luistert u naar O Engel O Revisited van Max Knigge, uitgevoerd door het nog jonge Dudok-kwartet, bestaande uit Judith van Driel en Marleen Wester, viool, Lotte de Vries, altviool en David Faber, cello.

Dit was O Engel O Revisited van Max Knigge, uitgevoerd door het Dudok Quartet. Het tweede en laatste werk op het programma van het Dudok Quartet was een klassieker van alweer ruim 60 jaar oud, namelijk het eerste strijkkwartet van de Hongaarse componist György Ligeti. Dit werk met de ondertitel Metamorfose Nocturne staat bol van de expressiviteit en wordt door het Dudok Quartet zeer strak gespeeld. Luistert u de komende 22 minuten naar strijkkwartet nummer 1 van György Ligeti. Dit is het Dudok Quartet.

Dat was strijkkwartet nummer 1, Metamorfose Nocturne van Gyorgy Ligeti. Uitgevoerd door het Dudok-kwartet, bestaande uit Judith van Driel en Marleen Wester viool, Lotte de Vries altviool en David Faber cello. Voor de concertzender en VPRO opgenomen in de pleitzaal van de Muzerijen door Wijnand de Groot. U luistert naar een uitzending met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2015 in Den Bosch. Op 5 november vond in de clubzaal van de Verkadefabriek een speciaal concert plaats van het beroemde Amerikaanse Ambrose Ecce Messiah Quartet samen met het Nederlandse Lunatree, voorheen Lunapark, gespecialiseerd in kruisbestuiving.

Dit was tot slot van de zesde uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015. 75 minuten muziek van het Ambrose Ekemuzier Quartet, bestaande uit Ambrose Ekemuzier trompet, Sam Harris piano, Harris Ragavan bass, Justin Brown drums en Lunatree, bestaande uit Arnold Marinissen elektronica en arrangementen, Fanny Alofs stem, Bense Hussar cello, Janneke van Prooijen viool, Lars Wouters van den Oudeweijer klarinet, Toon Bierman keyboards en Dominique Vleeshouwers marimba. De opnames in de Verkadefabriek Clubzaal werden gemaakt door Kees Sterrenburg en Mart Hebing. Kees van der Wiel was verantwoordelijk voor de productie van alle opnames en stelde dit programma voor de concertzender samen. Volgende maand, op 4 juli, is de volgende uitzending van November Music 2015. U kunt dan luisteren naar muziek van Evelien van den Broek, Black Pencil en de Two Rivers Band.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag met de 7e uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Het vond vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd. Daaronder veel wereldpremières. Tot het eind van dit jaar zenden wij in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit November Music Festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat het Nederlandse Black Pencil Ensemble op zondag 8 november gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in het kader van de gebruikelijke kunstmuziekroute waarbij er op allerlei bijzondere locaties in Den Bosch korte concerten worden gegeven. Florian Magnus Meyer, in 2015 Composer in Residence tijdens November Music, schreef voor Black Pencil het werk Click Plan B. Volgens eigen zeggen een surrealistische komische fantasie voor 6 muzici. Korte liedjes en instrumentale gedeeltes die verwijzen naar Meyers onuitputtelijke appetijt voor allerlei soorten muziek. U kunt het gaan horen, Click Plan B van Florian Magnus Meyer, uitgevoerd door Black Pencil, bestaande uit Jorge Isaac, blokfluit en elektronica, Matthijs Koenen, panfluit, Esra Pehlivana, altviool, Marco Cassi, accordeon en Enrique Monfort, slagwerk, en Florian Meyer zelf op elektrische gitaar.

Mm-hmm.

Dit was Click Plan B van Florian Magnus Meyer, uitgevoerd door Black Pencil. Een opname gemaakt door Wijnand de Groot. Sinds een aantal jaar is er veel aandacht voor de jazz tijdens November Music. En de VPRO legt daarvan een groot deel vast voor het nageslacht. Dit jaar namen zij onder andere op het concert van het Two Rivers Ensemble, een ensemble dat de mystiek van de Irakese klassieke makam-traditie versmelt met hedendaagse jazz. Speelfiguur is de Amerikaanse-Irakese muzikant Amir El-Safar, die zingt, die trompet en santoor bespeelt. Luistert u naar de eerste twee werken op het programma. Introduction, From the Ashes en The Great Dictator. Dit is het Two Rivers Ensemble.

Dankjewel.

Dank u wel. De laatste

Dit was tot slot van de 7e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2015 in Den Bosch. Crush.crash, een performance van Evelien van den Broek. De opname werd gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor de Concertzender samenstelde. Op 1 augustus is de volgende aflevering. En daarin onder andere twee Belgische ensembles, namelijk Ensemble Tiptoe en gitaarkwartet Zwerm met Fred Frit. Graag tot horens.

Dag dames en heren, dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Concertzender Live, waarin vandaag de 8e uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dat vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Tot eind van dit jaar zenden we ze in maandelijkse programma's uit. Een keuze uit ruim 26 uur live-opnames. We beginnen met het concert van de 5 leden van de Belgische Tiptoe Company. Zij waren tijdens de kunstmuziekroute in de Hofzaal van de Muzerijen, de muziekschool van 's-Hertogenbosch. Maffe combinaties van delicate, kwetsbare instrumenten. Van een duet tussen twee steel string gitaren. De meeste ensembles branden er hun vingers niet aan. Laat dat maar over aan het nog jonge Tiptoe Company. Muzici die op kouze voeten door het onontgonnen landschap van de hedendaagse composities schrijden. Het eerste werk op het programma is de wereldpremière van Light Refractions van de Brabantse componiste Nicoline Soeter. Luistert u naar Jona Kastelein gitaar, Pieter Lennaerts contrabas en Lisbeth Lambrechts altviool. Dit is Tiptoe Company met Light Refractions.

Dit was Light Refractions van Nicoline Soeter, uitgevoerd door Tiptoe Company. Het programma ging verder met twee werken van de jonge Belgische componist Tim Marien. Hij werkt nauw samen met het ensemble en kent alle ins en outs van hen. Marien speelt graag met aparte stemmingen, zoals zijn grote voorbeeld Harry Parch. Van zijn hand klinken Universal Strumming voor twee steelstringgitaren en Unresolved Streets voor stroviool, gitaar, harp, cello en contrabas. Beide werken zijn in 2015 in première gegaan. Luistert u naar Tiptoe Company, bestaande uit Jona Kastelein gitaar, Pieter Lennaerts basgitaar en contrabas, Lisbeth Lambrechts stroviool, Serafine Stragier cello en Marie-José Jeune harp. Achtereenvolgens Universal Strumming en Unresolved Streets van Tim Marien.

Dit waren Universal Strumming en Unresolved Streets van Tim Marien, uitgevoerd door Tiptoe Company tijdens de gebruikelijke zondagse kunstmuziekroute. De opnames werden voor VPRO en Concertzender gemaakt door Theo van Soest. En dat gebeurde in de Hofzaal van de Muzerijen. Op zaterdag 7 november vond er in dezelfde Muzerijen de manifestatie Nieuwe Geluiden plaats. Een bonte middag waarop jonge makers zich presenteerden met nieuw werk. In de Hofzaal improviseerden Maastrichtse muzici er driftig op los. In een lange improvisatie zonder titel hoort u Jens Bouterij op keyboard en drums, Lucas Kramer op tapemachine, het beest, en Dorian Dumont op piano.

U hoorde een improvisatie door Jens Bouterij op keyboard en drums, Lucas Kramer op tapemachine Het Beest en Dorian Dumont piano. En dit alles gebeurde tijdens de manifestatie Nieuwe Geluiden. De opname werd in de hofzaal van de Muzerijen gemaakt door Wijnand de Groot. U luistert naar opnames die de concertzender en VPRO maakten tijdens het festival November Music 2015. Er wordt regelmatig door het publiek geklaagd dat er veel te veel tegelijk te doen is tijdens het festival November Music. Misschien is dat wel de aanleiding dat het festival in vervolg 10 dagen gaat duren. In ieder geval vond er op die zaterdagmiddag, op ongeveer dezelfde tijd, 200 meter verder in de benedenzaal van Artemis, een minstens zo interessant concert plaats. Het Nederlands-Belgisch gitaarkwartet Zwerm speelde daar samen met de legendarische Amerikaanse gitarist Fred Frith. 3 composities van de Zwermleden hoort u. Polonaise van Zwerm, About Butterflies van Kobe van Kouwenbergen en Eerie van Toon Kallier. Dit is Zwerm met Fred Frith.

Dankjewel, dankjewel. Wij zijn Zwerm en Fred.

Test the next and then the motion. That's next. And it goes.

0: and cherisheth the borough.
1: Thank you.

Dat waren Polonais, About Butterflies en Eerie door Zwerm en Fred Frith. We gaan verder met een compositie van Frith. De titel? Hymn for Wim. Frith vormt al jaren een grote inspiratiebron voor het Zwermkwartet en dan met name de muziek van zijn fameuze gitaarkwartet uit de jaren 90. In Hymn for Wim krijgt Fred Frith gelegenheid om als solist uit te pakken.

U hoorde Him for Wim van Fred Frith door Zwerm en Fred Frith. Het concert besloot met twee werken van de Nederlandse leden van Zwerm. U hoort achtereenvolgens Metaphor for Life van Bruno Nelissen en The Office van Johannes Westendorp. En dit is tot besluit van 2 uur concertzender live Zwerm en Fred Frith.

Dit was Density 21.5 van Edgar Varèse, uitgevoerd door Nathalie Forget op On de Marteneau. Nathalie gaat verder met een work in progress. U hoort Pli pour onde van de Franse componist Pascal Criton.

Dit was Plie pour Onde van Pascal Quitron. U hoorde natuurlijk weer Nathalie Forget op Onde Martenot. De Franse componist Charles Coquelin heeft meerdere werken voor Onde Martenot geschreven. U hoort nu Repos, extra de monodie pour Onde solo. Het is een zeer melodieus en misschien wel romantisch werk dat met vele glijdende tonen optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van het instrument. Nathalie Forget.

Dit was Repos van Jacques Coquelin, een deel uit de monodie voor Onde Solo, uitgevoerd door Nathalie Forget op Onde Martenot. Forget sloot haar korte concert af met een experimenteel en actueel werk. Het is van de Franse componist François Sarran. U hoort de Onde Martenot, slagwerk en stem van Nathalie Forget in Succombe totalement à tes obsessions. Het komt uit 2008 tot 2015.

Thank you.

Tot besluit van het On de Martineau-concert van Nathalie Forget was dit Succombe totalement à tes obsessions van François Sarand. Afwisselend met twee korte concerten van Nathalie Forget vonden er in de Grote Kerk ook twee improvisaties plaats. En wel door het trio Jacob Lekkerkerker-orgel, Oene van Geel altviool en Alfredo Genovesi live elektronica. Sporadisch werden ze bijgestaan door Nathalie Forget op On de Martineau. U kunt nu luisteren naar de eerste improvisatie, Funky Organ.

Dat was Funky Organ Part 1, een improvisatie van het trio Jacob Lekkerkerker Orgel, Oene van Geel Altviool en Alfredo Genovesi Live Electronica, bijgestaan door Nathalie Forget op On de Martenot. Hoe anders een improvisatie kan zijn, hoort u in Part 2 van Funky Organ. Luister weer naar Jacob Lekkerkerker, Oene van Geel, Alfredo Genovesi en Nathalie Forget. Funky Organ Part 2 uit de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch.

De suite Aswaak van Amir el-Safar, uitgevoerd door Amir el-Safar zelf op de santoer, Khaled el-Hafez, de stem en het Belgische Tana-strijkkwartet. U luisterde naar opnames gemaakt tijdens November Music 2015, een festival waar zowel hedendaagse muziek, wereldmuziek, jazz en bijzondere pop hun plaats vinden. Later op de avond bracht in de grote zaal van de Verkadefabriek muzici van Asko Schoenberg, saxofonist Mete Erker, kamentjespeler Deria Turkan, samen met het ritmetrio Erik van Westen, Bas, Jeroen van Vliet op de piano en Jarrod Kegwin het slagwerk. Onder de titel Near East Up North, het zesdelige werk Caravanserai van componist Martin Fonse. Die dirigeerde het werk ook zelf. Muzikale reis van Anatolië via de Balkan naar ons eigen multiculturele Nederland. De rode draad op het bewandelde pad is een blues als uitdrukking van weemoed, heimwee en het gemis naar een geliefde op de reis. Nu de komende 70 minuten, Near East Up North, onder leiding van componist Martin Fonse met de suite Caravanserai.

0: Erik Voermans, Johan Bouke.
1: Dit was Balsam van Erik Vloeimans als toegift op het concert van Erik Vloeimans en John Bouke tijdens de Colors of Improvisation avond. Dit is de Concertzender. U luistert naar opnames gemaakt tijdens de 23e editie van November Music. De avond ging verder met vuurwerk van het pianotrio Phronesis, bestaande uit de Deense bassist Jasper Hoijmi, de Engelse pianist Ivo Neeme en de Noors-Zweeds drummer Anton Eger. We beginnen met een blokje van drie. Dit is 67,000 miles per hour van Anton Eger. Oké, Chorale van Ivo Neeme en tenslotte A Silver Moo van Jasper Hoijmi. Hier is de groep Phronesis.

En dat was tot slot van een blokje van drie, een Silver Moo, door de groep Phronesis tijdens de Colors of Improvisation avond tijdens November Music 2015. Dit concert van Phronesis vervolgde met achterinvolgens Maniac en Fraternal van Ivo Naim en Rabat van Anton Eger.

En dat was Rabat, een compositie van Anton Eger, de drummer van de groep Phronesis. Tot slot van het concert van Phronesis tijdens de Colors of Improvisation avond nog twee wat langere stukken. Achtereenvolgens Stillness van bassist Jasper Hoiby en Zieding van Anton Eger, de groep Phronesis.

Dit was Songs of Doubt van Niels Reunshold, uitgevoerd door Roderick Povel, stem, Nathalie Forget, onder Martenot en Studium Chorale onder leiding van Hans Leenders. Opgenomen in de toonzaal door Kees van de Wiel. U luistert naar opnames die de concertzender NVPRO in 2015 maakten tijdens het festival November Music in Den Bosch. Op dezelfde zaterdag, 7 november, gaf de Nederlands-Bulgaarse slagwerkster Tatjana Koleva een recital in de Azijnfabriek. Samen met gast Han Boers bracht ze een zeer afwisselend programma voor marimba solo. U hoort onder andere de premièrewerken Dancing on a Glass Ceiling van Corrie van Binsbergen en Solea van Florian Magnus Meyer, afgewisseld met werk van John Cage, Han Boers en Kayla Orozco. Luister naar Tatjana Koleva.

valse rust. Lek geslagen zinnen. Stormachtige verwarring. Opgezweept en aangezogen. Door de leegte in het oog. Een valse rust. Men kan hier pinnen. Aan deze godvergeten kust. Namen zijn te koop. Vluchtverhalen. Rook. En de onontkoombare loop der dingen ook. De orkaan zit van binnen. Ontembaar beest. God vergeten streken lokken. Ze zijn vertrokken. Ze zijn er geweest.

Dat was tot slot de première van Solea van Florian Magnus Meyer. Ook in het volgende blokje muziek twee premières. Every Step a Dream van Albert van Veenendaal en Octapas van Hikari Kiyama. En dit alles omgeven door werk van Han Boers, Tatjana Koleva zelf en Tom Waits. Luister naar Han Boers' stem en Tatjana Koleva marimba.

iemands bamboe-mobiel klungelt ritme in de wind. Diep in de nacht. Ergens in de buurt kermt een dier met een korte echo, dus niet ver van hier. Klinkt als doodsnood. Een acute solo, alle klinkers groot. 3, 4, 6 kreten. En de stilte gaat liggen, opengereten. Een auto passeert, ik luister, maar ga niet zoeken. Ik zit stil en rook. Weet niet wat dat dier wil. Zatlappen fietsen langs. Hoge hakken tikken, komen thuis of stikken in bomenruis. En stil. Te veel stilte. Waar is dat dier? Ik zit hier. Waar blijft dat dier?

Tot slot van het concert van Tatjana Koleva en Han Boers hoorde u de première van Octapas van de Japanse componist Hikari Kiyama. De opnames werden in de azijnfabriek gemaakt door Theo van Soest. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel, die ook alle opnames voor VPRO en Concertzender produceerde. Over 4 weken, op 5 december, is de laatste uitzending over November Music 2015. We hebben nog wat tijd over. Daarom nu wat muziek uit The Colors of Improvisation. En dat was een avond die is opgenomen door de VPRO. Dit is As I Am van Ambrose Akinmusire. Uitgevoerd door het gelegenheidstrio Ambrose Akinmusire, trompet, Theo Blackman, stem en live elektronica en Harmen Franje, piano.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live. Vandaag het 13e en de laatste uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dat festival vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we ruim 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Vandaag twee concerten uit het nieuwe geluidenproject en twee concerten uit de kunstmuziekroute. We beginnen met het concert van het jonge ensemble Fonk. Zij komen uit Tilburg. Zij voerden drie nieuwe composities uit. Achtereenvolgens hoort u Once Upon a Time van Nicolien Soeter. Zij is artistiek leider van Fonk. Daarna Duo van Bianca Bongers. En tenslotte Letter Sparks Debate van Aart Strootman. Ensemble Fonk bestaat uit Rianne Wilbers, sopraan, Aart Strootman, gitaar, Bianca Bongers, cello, Tom Sanderman, sopraansax, Erwin Muller, klarinette en Reggie van Bakel, slagwerk.

Dat was Ensemble Fonk met achtereenvolgens Once Upon a Time van Nicolien Soeter, Duo van Bianca Bongers en Letter Sparks Debate van Aart Strootman. U luistert naar opname gemaakt tijdens de Nieuwe Geluidendag in de Muzerijen en het was allemaal in het kader van November Music 2015. We gaan nu verder met het concert van Duo van Amsterdam. En dat duo bestaat uit Vincent van Amsterdam accordeon en Janine van Amsterdam viool. Achtereenvolgens Four Landscapes van Bernard van Beurden, en dat is een werk voor viool en accordeon. The Old Man and the Sea van Aart Strootman voor accordeon solo. En tenslotte Lente Festina van Bram Kortekaas, ook weer voor viool en accordeon. Een half uurtje nieuwe geluiden door Duo van Amsterdam.

Tot slot van deze concertzender live met de laatste opnames van het festival November Music 2015 hoorde u de première van Concerto voor Guitar en Brass Quartet van Reinier Baas. De uitvoerende waren Reinier Baas zelf op gitaar en het voor die gelegenheid samengestelde koperkwartet bestaande uit Jean-Paul Estievenaar trompet, Morris Kliphuishoorn, Martin van den Berg bastrombone en Jan Oosting trombone. De opname van dit concert werd gemaakt door Kees van de Wiel, die alle opnames voor VPRO en Concertzender produceerde. Over 4 weken, en dan is het januari, starten we met een nieuwe serie opnames van de 24e editie van November Music. En dan hebben we het over November Music 2016, opname die we de afgelopen weken hebben gemaakt. We hebben nog wat tijd over en we laten u muziek horen uit de Colors of Improvisation avond, opgenomen door de VPRO. Dit is een stukje van Wither Friuli Wobbly van Theo Blackman, uitgevoerd door het gelegenheidstrio Ambrose Akinmusier, trompet, Theo Blackman, stem en live elektronica en Harmen Franje, piano.

Welkom bij Concertcenter Live. Vandaag de eerste uitzending met opname van het Festival November Music 2016. Dat eind vorig jaar plaatsvond op verschillende plekken in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertcenter 18 concerten vastgelegd. Met erin veel wereldpremières. Vandaag de twee concerten van 11 november in muziekcentrum De Toonzaal. Straks Erik Bosgraaf met Holland Baroque. Maar we beginnen met opname van het lunchconcert van het Rembrandt Frerichs trio. Met als gast violiste Lisa Verstman. Geheel ongebruikelijk voor November Music beginnen we met drie korte stukjes van Johann Sebastian Bach. Prelude deel 4 uit Partita BWV 1004 en Fugetta. Lisa Verstman en het Rembrandt Frerichs trio.

Dat waren drie bewerkingen van Bach-stukjes, uitgevoerd door Lisa Verstman en het Rembrandt Frerichs Trio. Het concert vervolgde met twee stukken van Rembrandt Frerichs zelf. Het eerste heet Lisa, gevolgd door Staff. Lisa Verstman en het Rembrandt Frerichs Trio bestaan uit Rembrandt Frerichs piano, Tony Overwater bas, Vincent Planjer drums.

Lisa en Staf, twee composities van Rembrandt Frerichs, uitgevoerd door Lisa Versman en het Rembrandt Frerichs Trio. Het komende onderdeel gaat de compositie A Long Short Story van Rembrandt Frerichs naadloos over in een deel uit sequenza 8 van Luciano Berio. Jazz meets hedendaags.

A Long Story Short, een stuk van Rembrandt Frerichs, gevolgd door sequenza nummer 8 van Luciano Berio. Dit concert van Lisa Versman en het Rembrandt Frerichs trio werd besloten met Anhuar van Itamar Eres, waar dan nog een toegift volgde, namelijk Arrivé en Clou van Rembrandt Frerichs zelf.

Tot slot van deze concertzender live met de eerste opname van het festival November Music 2016 hoorde u de wereldpremière van Nachtklang van Theo Lovendi door Erik Bosgraaf en Holland Baroque. Een wonderlijke combinatie van oude en nieuwe muziek. Opname van beide concerten in de Toonzaal in Den Bosch werden gemaakt door Kees van der Wiel, die ook in 2016 alle opnames voor WPRO en Concertzender produceerde. En met veel plezier dit programma voor u samenstelde. Over 8 weken, op 6 maart, gaan we verder met opnames van de 24e editie van November Music. Volgende maand, 6 februari, is dan de eerste uitzending met opnames van de Gaudeamus Muziekweek 2016.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live, waarin vandaag de tweede uitzending met opnames van het festival November Music 2016, dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 18 concerten vastgelegd, waaronder veel wereldpremières. Vandaag de eerste twee concerten van het Arditi Quartet, die op 12 en 13 november 2016 plaatsvonden in het muziekcentrum De Toonzaal. Zo dadelijk het multimedia project Everything is Important van Jennifer Walsh met het Arditi, maar we beginnen met de opnames van het lunchconcert, waarin het fameuze Engelse Arditi Quartet drie belangrijke strijkkwartetten speelde. Het concert begon met het Fünftes Streichquartett uit 1977 van de Duitse componist Hans Werner Henze. Hij schreef het als een in memoriam voor het overlijden van Benjamin Britten. Dit is het Arditi Quartet.

U hoorde het vijfde strijkkwartet van Hans-Werner Henze, uitgevoerd door het Arditi Quartet. En het November Music Concert vervolgde met het zweite strijkkwartet uit 2006 van Detlef Glanert, een van de composers in residence tijdens dit November Music Festival in 2016. Deze dramatische dans voor strijkkwartet met de ondertitel Pas de Quatre schreef Detlef Glanert, die in de zaal aanwezig was, als eerbetoon aan zijn destijds 80-jarige leermeester Hans-Werner Henze.

U luistert naar de Concertzender met opnames van het November Music Festival 2016 in 's-Hertogenbosch. U hoorde zojuist het Zweiter Streichquartett Pas de Quatre van componist Detlef Glaner door het Arditi Quartet uitgevoerd. Het concert van het Arditi Quartet werd afgesloten met het derde strijkkwartet van de eveneens in de zaal aanwezige Nederlandse componist Willem Jets. Dit strijkkwartet uit 2003 met de titel Intus Trepidare werd opgedragen aan het Amerikaanse Kronos Quartet dat het werk destijds ook in première bracht. Nu wederom het Arditi Quartet dat het gaat uitvoeren. En het kwartet bestaat uit Irvine Arditi en Ashot Sarkisian viool, Ralf Ehlers altviool en Lucas Vels cello.

Welkom bij Concertzender Live. Vandaag de derde uitzending met opnames van het festival November Music 2016... dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 18 concerten vastgelegd... maar erin veel wereldpremières. Vandaag het concert van het Storioni Trio uit muziekcentrum De Toonzaal... en het concert in dezelfde zaal van het Franse Quatuor Diotima... waarmee we dit programma beginnen. Quatuor Diotima speelde op zaterdag 12 november... de wereldpremière van het strijkkwartet Come Fiume Incessante... van de Belgische componiste Annelies van Parijs. Een eerbetoon aan haar betreurde leraar Luc Breewijs. Het stuk wordt voorafgegaan door twee delen uit Livre pour Quatuor uit 1985 van Pierre Boulez. Hier is het Quatuor Diotima.

En dat was de première van Come Fiume Incessante van Annelies van Parijs door Quatuor Diotima. Het concert vervolgde met Boeg van de Duitse componist Enno Poppen. Dit werk uit 2016 is geschreven ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden Franse componist Pierre Boulez, van wie we aan het begin van het programma al muziek hoorden. Hier is Boeg door Quatuor Diotima, bestaande uit Yun Peng Zhao en Constance Ronzatti, viool, Frank Chevalier, altviool, Pierre Morlet, cello.

Dit was tot slot van het concert van Quatuor Diotima, Boeg, van Enno Poppe. U luistert naar Concertzender Live met opname van de editie van 2016 van het festival November Music in Den Bosch. Zondagmiddag 13 november vond er in het kader van de kunstmuziekroute een concert plaats rond het Brabantse Storioni Trio. Het concert begon met twee werken die eerder in het jaar voor Storioni gecomponeerd werden in het kader van het Jeroen Bosjaar. Allereerst deel 2 uit Tenebre van Aart Strootman, waarbij de componist zelf een partij speelt op zijn zelfgebouwde luidharp. Een instrument dat is gebaseerd op het schilderij De Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Eerder in het jaar

Dat was deel 2 uit Tenebré van Aart Strootman. In het volgende werk wordt een enorme draailier bespeeld door Marco Mlinek. Hij ontwierp dit instrument en componeerde het werk Tremors voor. Ook alweer geïnspireerd door een instrument uit het schilderij De Tuin der Lusten. Naast het Storioni-trio en Marco Mlinek hoort u ook gitarist Aart Strootman.

Dat was Tremors van Marco Mlynek, onder andere uitgevoerd door de componist, op een reusachtige draaileer. Het Storioni Trio vervolgde het concert met Big Picture van de Nederlandse componiste Vanessa Lane, gecomponeerd in opdracht van het Storioni Festival 2016. Hier is het Storioni Trio, bestaande uit Wouter Vossen, viool, Mark Vossen, cello, Bart van der Roer, piano.

Dat was Big Picture van Vanessa Lane, gespeeld door het Torioni Trio. Het concert werd besloten met een wat ouder werk van de Nederlandse componist Peter-Jan Wagemans. Je hoort zijn drie liefdesmelodieën uit 2009.

Het waren tot slot van het concert van het Storioni-trio drie liefdesmelodieën van Peter-Jan Wagemans. De opnames van zowel het Quatuor d'Ultima als het Storioni-trio werden voor u gemaakt door Kees van de Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Omdat we nog wat tijd hebben, laten we u nog twee korte fragmenten horen uit Wunderkammer van Nicolien Soeter, dat ook te horen was tijdens de kunstmuziekroute. U hoort ensemble Vonk, bestaande uit Rianne Wilbers, sopraan, Tom Sanderman, saxofoons, Erwin Mulder, basklarinet, Reggie van Bakel, slagwerk. Ook deze opname werd gemaakt door Kees van de Wiel. De volgende uitzending met opnames van November Music 2016, die zal zijn op 3 juli.

En dat was tot slot van het concert van Stargaze, Thousand Foxes, van Maurice Kliphuis. De opname werd voor de concertzender en de VPRO gemaakt door Wijnand de Groot. Een dag later was de grote zaal van de Verkadefabriek ingeruimd voor een lange Colors of Improvisations Night. Als tweede trad daarop de Juri Honing Acoustic Quartet met de Noorse trompetist Matthias Eijk. We beginnen met drie stukken van bandleider en tenorsaxofonist Juri Honing. Al ging volgens Cold Burn, Messenger en Desire.